0: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Shoutout is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienershoutout.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Foster the People met Pumped Up Kicks en Hans Winkler met A Moment bring ons by groet uit. Baie dankie vir lekker saamkuier op die vroeë Saterdag oggend. Enrico Aris is na my in die ateljee. As alles goed gaan, is ek môreoggend 6:00 terug in jou geselskap. Van my Johan Lerm, tot ziens, mooi dag.
1: 90.1 SFM.

32 weg vanaf Unis op de Ier om 10. Weer eens goedemorgen, welkom van mijn Ricardis. Onze zalm tot zo voor 12. Lali, Boerenraad is daarin getiteld. Konne Esterhuizen het gister in Windhoek weer eens een geleentheid om sy potentiaal te onderstreep met twee handen. Het hy aangegryp toe hy een spoggerige 100-tal teen Namibia aangeteken het. 25-jarige speler wat dan nou die kol werksaam met Jordan Herman geopen het, het 119 lopies van 110 balle het hy aangeteken. Sy beerd het 6 sesse ingesluit. Hy het saam met Tony de Zorzi 79 lopies van 87 balle toegesien, dat die Proteas 335 vir 9 in die toegelate 50 balbeerte kon aanteken. Daarna het Duan Johnson 4 vir 31, Ethan Bos 3 vir 27, die Namibiese kolfpoging gekniehalter en die Bierlandspan is vir 178 lopies uitgebul om 'n Suid-Afrikaanse oorwinning van 157 lopies dan te verseker en Esterhuizen is wel verdiend as speler van die wedstryd aangewys. 104.1 SFM

0: Sander, I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sink damme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En self skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Sander, jammer, Robel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: SFM gaan aan en aan en aan.
5: Voor ek nog kon verduidelik.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

vasgeval tussen boom en bas. Ons was filosofies en romanties verlore. Ons was brandarm, maar altyd reg om te party tot môre.

Nee, op woorden. Alcohol en in lach. Ze zei die draai, wil je op braai, kreeg alles kleer en een plaat.

Alex Warren, Troubled Waters. Nou ja, welkom bij je laatste uur. We zijn nu zo twee liedjes diep in hierdie laatste uur van Ek en Jy se Saamkeer. Is niet jouw laatste uur bij SFM, nie, is net mijn laatste uur voor die dag. Ek keer saam met jou tot hier rondom 6 uur. Heerlijke muziek wat voorreed in hierdie volgende uur. Daar is Royal in met Redneck Rockstar. Ons het Nicola Nicoletti. As een beetje Renal Day, Cordelia Bota en nog vele meer.

0: The Kinks met All of the Day and All of the Night. Goeienaand en welkom. Dis Saterdag aand. My naam is Corey en ek kuier saam met jou tot en met 9 uur toe. En soos wat ons op Saterdag aande doen, iets ouds, iets nuuts. En natuurlik, ietsie boere musiek en dan ook so ietsie so tussenin. Want ons moet balans hou op Saterdag aand. Letterlik en figuurlik. Maar nou terug na musiek, Glenn Miller met Ek Glo.
1: SFM, ons

0: Carmen van Jaarsveld met te min, te veel, Piet Pompies woorde met Klip Hart vir jou geval en Britney Spears met Till the World Ends. Hier soos The Beach Boys en Swear Brown met I Get Around.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Sean Dawes met Moenie Moenie, Nori Breek Tiesto en Alana Springsteen met Hot Honey.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie prijse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg, diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, Georgeweg 20, Blanco, George.
2: Jou streekstasie is FM

Alex en Sarah met Scarecrow, Dr. Victor voor dit met een van daardie tydlose treffers, Pretty Belinda en Johansje Venter met Voel jy dit ook, kies ons Spoegwolf en Ver.

Dit was Desmond Wells met Onthou Jy. Nou ons volgende liedje waarna ons gaan luister, die groep, een van die genres in die groep as jy gaan oplees en opsoek, is hard rock, okay, fine, heavy metal, okay, en dan een genre bekend as glam metal. Ja, jy het terug hoor, glam metal, dit is seker heavy metal met baie haarspray en blinkgoeders. Hulle is al van 1983 af actief en sing nog steeds. Al die pad van Noorwe af, hier is Stage Dolls met You're the One.

0: Maywood met Late at Night. Broers voor dit met Stone River en the Bellamy Brothers met Like a Star. Danny Smoke en Marzaan volgende met Onder My Vel.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.